0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurt in het Westen. Ennio Morricone. Don't it own these

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk. The best
2: story station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan Zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.
2: Greatest hits from music's gold.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Golden Oldies Radio.
2: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A28 Zwolle richting Amersfoort. Dus af het Ermelo is dan 0 de 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze gaan daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Bijna twee weken geleden spraken de twee landen af elkaar niet meer aan te vallen, maar afgelopen dagen is dat toch gebeurd. Op het strand van Texel, ter hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden, dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel publiek en bezoekers konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weer later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het strand van Texel, ter hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En de Vespa is jarig, die bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.
2: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Deze plannen worden vanmiddag gepresenteerd door minister Jessel Geus en staatssecretaris Boswijk. Deze grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het duo was samen met de 40-jarige vader van de jongen aan het zwemmen bij een waterval, toen ze door de sterke stroming onder water werden meegesleurd. De vader heeft het ongeluk overleefd, maar is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. En de Vespa is jarig, die wordt 80. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. En het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders op die manier sneller gepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar dus verandering in brengen. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knopend Lunetten. 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan dat erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaak worden uitgeweken naar andere opties zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van hun 7-jarige zoon. Volgens de aanklagers overleed de jongen vorig jaar door jarenlange verwaarlozing. Het kind woog 116 kilo. Ook de 5-jarige dochter van het stel zou zijn verwaarloosd. Het weer tenslotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide. Staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden een half uur vertraging. En rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje AHOL-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The music you love.
2: Golden Oldies Radio.
3: Relive the first love. Your first car on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen gaat het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. In 2024 waren er 76 meldingen bij het speciaal kenniscentrum van mensen die injecteerbare afslankmiddelen had gebruikt. Vorig jaar waren dat er 149. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector. En het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in een nieuwe defensienota Samen Voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem, 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug, 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem-Nijmegen, bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij en 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. De op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch, om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum van het UMC Utrecht. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum. Vorig jaar waren dat er 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niets door een arts voorgeschreven medicatie. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen, meldt de Telegraaf. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker, die eerder directeur ontwikkeling was bij AZ, vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. En hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Hoogvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Here it is again, San Quentin, just for you.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd vanmorgen de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is onterecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezicht van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Volgens de rechter was daar geen sprake van. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee Oppenheimer, die $975 miljoen opleverde. De film gaat over de jonge jaren van Jackson. Eerder was er de nodige kritiek, onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik niet aan bod kwamen in de film. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan en hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het deze week over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de maatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is terecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezichten van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leidinggeven. Door oververhitting en een kabelgoot rijden er geen treinen tussen station Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en zijden niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er morgenochtend weer treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Een woordvoerder zegt dat tijdens het WK per gemeente andere regels gelden. Sommige gemeenten kennen geen sluitingstijden, anderen werken met een soort strippenkaart waarbij ondernemers een beperkt aantal keren per jaar een aanvraag kunnen doen om langer open te blijven. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album Top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren, die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de coronamaatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de verdachte schutter. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en seinen niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er tot morgenochtend geen treinen rijden op dat traject. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Nederlandse tijd om 11 uur. Het is Makkely's 3e aanstelling op het WK. Eerder leidde hij de duels tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko-Haïti. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: welkom. Wij zijn Golden Oldies Radio. Wij geven jou dag en nacht de allerbeste platen online. En binnenkort ook in de ether in de regio Rotterdam via DAB+. Het is maar dat je het weet.
1: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
0: Inderdaad, tot 6 uur voor jou. De allerleukste platen uit jouw jeugd. Gewoon uitgezocht omdat het kan. Welkom. Wees verkoelend, wees bij ons.
2: Theo, wat ben je sexy in die gele zwembroek. Wat

0: van de tropen. Nou, tropen hebben we gehad de afgelopen dagen. Heel warm. En in die dagen, ja, toen kon ik het hoor. Toen kon ik stoppen met houden van jou. Gewoon rustig aan doen, was een devies toen.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Een dagje strand hoort erbij in de zomer.
2: Your favorite songs playing now on Golden Oldies Radio.

0: altijd een beetje mee. Van haar dan deze plaat. Een hele leuke van Chris Rea, de swingende hit vandaag.
1: Het is zomer.
0: Ja, en we hebben nu tijd voor een hele zomerse pocket op Stamppot.
1: Theo van Gameren met zomerhits voor jou.
2: Vooruit! Vooruit! Laat je flitsend opvoeden. De swingende hitmiddag met 5 sterren kwaliteit. Je wordt van top tot teen bedolven onder de hit.

classics and golden memories on

0: Charles. I love to love. Inderdaad, liefdebedrijf is heel leuk tijdens dit weer. Wel rustig aan doen, denk aan je hart. En als je het rustig aan doet, dan moet je rustige muziek erbij hebben. Vind je ook niet? Dus deze plaat bijvoorbeeld.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren

0: van die discjockeys op de maandag hier op Golden Oldies Radio. Je hoort hem vanaf 7 uur. Hij is misschien wel een Casanova.
1: Heel lekkere vent. Draai nog een plaatje voor mij.
0: Doe ik voor jou, José. Wat dacht je van deze uit de jaren 60? De Fortunes, om gewoon gelukkig te worden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit het open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis is gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de zevende verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet gemeld? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De 43-jarige De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. In het kader van de coronaverhoren die deze week gaan over de avondklok en de maatschappelijke onrust zijn vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam en Henk van Essen, in 2020 de plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, ondervraagd. Halsema zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met de avondklok, maar hem toch had ingevoerd. Van Essen zei onder meer dat hij kritisch was op de avondklok, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de schutter. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Emergency!

0: is een drankje. En over pina colada gesproken. Misschien wel de beste zomerhit ooit gemaakt deze. Tenminste, vind ik dan. Rupert Holmes, Escape the pina colada song.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Voor sommige mensen, zoals ik, is Curaçao het verkopen.

Golden Oldies Radio. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Alleen maar de leukste hits voor jou. Hits uit het verleden, hits uit de jaren 70, 80 en 90. En zo nu en dan een zero over een hele nieuwe plaat. Nu na begin jaren 90, mooie plaat. Joe Cocker, Summer in the City, zingt

0: Taco Loco, and it's gonna be a whole lot of fun.
1: Het is zomer op je radio.
2: Het is zomer op je radio.
1: Hier is een hete zomerherinnering.
2: De zomerherinnering.
1: De swingende hitmiddag.
3: De temperatuur in de studio is inmiddels net zo heet als dit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van de woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De Kraker werkte al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Nederland, verheug u. Ademvrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
1: Zo, die hebben we.
0: Er is maar één probleem. Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
1: Shit.
0: Hier is hij, Tony Winters.

die blijft gesloten.

Een van de vrolijke Nederlandse classics uit de jaren 80. De man met als naam Frankie Boy. En in het dagelijks leven was hij gewoon vertegenwoordiger bij een platenfirma. Moet allemaal kunnen, of niet soms. Maandagavond, tot iets voor 7 wat aardige plaatjes. En zit je net aan tafel, eet bijzonder smakelijk. Dit is een van

Een van die vrolijke mooie classics uit de jaren 60. De Engelse Foundation en in die Bad, Bad Old Days. Juni 2026. Back to the

Een van de betere plaatjes uit begin jaren 80. Een band afkomstig uit Australië. Scoorde vooral in Amerika. In Excess. En een klassieker. Met als titel Original Sin. En dit komt uit Rotterdam-Zuid. Hier is Wally.

die vrolijke plaatjes uit de jaren 80. Uit de stal van Cat Music. Het duo met de naam Fantastiek. En dit is uit de 60s.

echte Nederpop sound of the 60s, hè? Golden Earrings met een S. And If You Leave Me. Eens even kijken, wat heb ik nog staan? Dadelijk na 7 uur op Van Dijk. En om 9 uur Jack Jackie O'Drift. Nog een classic from the 90s.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese ijsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is het geluid van de maandagavond. Rob Schouderuurtjes op Golden.

deze warme maandagavond. Goedenavond, Fralipo Lippi. And should it have to be like that, hoorde je zojuist als eerste in Drops Gouden Uurtjes. Trouwens, hoe heb jij de afgelopen week ervaren met die bloedhitte? Nou, hier waren temperaturen van dik 38 graden in de studio, dus nu is het maandag, nu is het in ieder geval een beetje teruggebracht naar 26 graden. Dat is een beetje beter te doen dan vorige week, maar ik zal niet de enige zijn die daar last van had. Dus heel veel mensen namelijk, die kan er niet tegen die hitte. Nou, ik hoop dat wij het ergste hebben gehad. Wat ga je horen de komende 2 uur hier op Golden Oldies Radio? Nou, ik heb hier de gouden greep. Ditmaal als thema radio. En met de gouden nieuws, of het gouden nieuws moet ik zeggen, gaan we terug naar 1979. En een nummer die ook beslist niet te mag ontbreken, dat is de supertip die weer uitgekozen is door Edwin Simonis.

1993. Komt dit nummer vandaan, ja. Boy Crazy hoorde je hier op Golden Oldies Radio. That's what love can do. En daar hoorde ook nog Candy Staten. Ja, die kwam ook nog voorbij. Young Hearts Run Free, ja. Ik wil hier ook straks kennis laten maken met zo... Ja, twee plaatjes, zo al. Carly Rae, yes, bent er een nieuwe single uit. Maar ook Olivia O'Brien. En die wil ik je echt niet onthouden in mijn show. Maar dat gaat ik over 2 uur. Maar deze plaat wil ik ook niet onthouden. Florence Warner nu op de radio. Hold Me Once. En Rob's Gouden Uurtjes nu.

Pure Maandagmix. Vanaf 4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob's Gouden Uurtjes. Een mix van je welste op Golden Oldies Radio. Elke maandag.

0: gouden uurtjes nog weer allerlei decennium jaren voorbij komen. Zoals deze uit de jaren 90, om precies te zijn 1990. Wilson Phillips en Holton, wat een grote dikke hit was het toen die tijdje, ja. Maar ik ook muziek uit de jaren 70, 60 en ook nieuwe plaatjes, die ga je ook nog bij mij horen. Straks om 19:30 voor het eerst de nieuwe supertip, die wordt weer door Edwin Simonis eventjes aangekondigd. En met het gouden nieuws, of het gouden nieuws, niet de, maar het gouden nieuws, daarmee neem ik je mee terug naar 1979. En tips voor de vergeten plaat op 100, hè? Want die had ik ook aan horen. En af en toe ook een plaat uit die lijst zelf. Dit is een tip. Frankie Valli hoor je. Een Silver Star. Samen met de Four Seasons.
1: Deze komt van de GOR Vergeten Plaat op 100 Facebookpagina.

Dit lijkt me echt heerlijke muziek op deze zomerse maandagavond. John Legend hoor je hier op Golden Oldies Radio. Met Hold On Longer. Ja, een van mijn favorieten hoor. Hij komt uit 2013 uit te verstaan. En ik weet niet dat hij ooit is doorgebroken. Ik dacht van niets. Maar desalniettemin draai ik me gewoon in mijn show hoor. Ja. En deze ook van Bloody Snart en de Pips uit 1974.

Iedere week wordt er een bijzondere plaatje altijd door hem uitgekozen, door Edwin. Want hij heeft een naam, ja, Edwin Simonis. En het zijn niet altijd plaatjes die voorkomen in de tipparade. Nee, het was ook de opzet van deze supertip die maandelijks, nee, wekelijks uit wordt gezonden. Ditmaal in week 27 zitten we alweer van Rose Gray, Club to Your Heart. En trouwens, die is ook iedere vrijdag ook te horen als eerste in zijn programma. Luister hier maar eens naar. Yeah.

0: ook Elton John mag niet meer ontbreken in mijn programma hoor. Waar is die man een hoop hits op zijn naam staan? Niet alleen de hits, maar ook de vele brillen die hij heeft. Je hoorde uit 71 Friends.
1: Het Gouden Nieuws.
0: Ik neem je weer terug naar 1979. Toen hield de wereld de adem in Iran de islamitische revolutie, waar islamitische revolutie, volgens mij is de hitternaam overstegen, plaatsvond. De Sja werd afgezet en Ayatollah Khomeini keerde terug uit ballingschap. De gebeurtenissen veranderen niet alleen voor Iran, maar hadden ook grote gevolgen voor de wereldpolitiek. Uit datzelfde jaar komt deze onvergetelijke wereldhit. I Will Survive. Hier is Gloria Gaynor.

plaat toon jij een kans maken in die vergeten plaat op 100 lijst? Ja, dat bepaalt jij aan de andere kant van de radio. Michael Jackson en Saïda Gervais hoorde je zojuist. I just can't stop loving you. Ik heb wat nieuwe plaatwerk hebben klaarstaan. Nieuwe muziek. Van ditmaal de Canadese zangeres en songwriter Cardi Rae Jepsen. Werd wereldwijd bekend in 2012 met de mega-hit Call Me Maybe. Na haar doorbraak groeide ze uit tot een van de meest gewaardeerde popartiesten van haar generatie, met albums als Emotion, dat door critici veel lof kreeg. Cardi staat bekend om haar aanstekelijke popsongs, sterke melodieën en eigentijdse sounds. Haar nieuwe single On Wired is de voorloper van haar nieuwe dubbelalbum Day and Night, dat later dit jaar verschijnt. Voor het eerst hier in Rob's Gouden Uurtjes. On Wired, de nieuwe single. Cardi Rae Jepsen.

laatste vocalen. Voor dat zo dadelijk het nieuws van 8 uur. Door is hier op Golden Oldies Radio. Hot Chocolate hoorde je uit 78 van het Disco Double album. Everyone's a Winner hoorde je zojuist. Straks in het tweede gedeelte de Gouden Greep met als thema radio. Drie plaatjes die daar te maken heeft. En de super tip voor de tweede achtereenvolgende maal. En heel veel lekkere muziek, dus je bent nog niet van mij af. Tot zo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 1 korte file nog in ons land op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 5 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Maandagavond, gouden muziek met Rob van Dijk op Golden Oldies Radio.

de tweede achtereenvolgende maal. Als jij ook het eerste uur hebt geluisterd en ben je nou voor het eerst ingeschakeld, welkom. Tot 9 uur hoor je Rob's Gouden Uurtjes hier op Golden Oldies Radio. En die is voor viers. Die trapt het eerste uur af. Nee, tweede uur moet ik zeggen. Met Break It Down Again hoor je uit 93. Maar dat zei ik net al. Ja, ik krijg wel eens vragen van Eef van Dijk. Waarom zit je niet met je hoofd op de webcam? Nou, ik heb me in het verleden heb ik een uitspraak gehoord van Frits Spits. Die zei van, radio moet radio blijven. Als ik per se in beeld moet komen, dan was ik wel bij de televisie gaan werken. Ja. Dus een kern van waarheid, vind je ook niet? Lekker muziek hoor je. Nu uit 82.

plaatheid in de vergeten plaat op 100. En voor de editie 2026 is deze ook hoog binnengekomen op nummer 13. Ik heb het over White Sox met Versailles. En volgens mij is dat een goed, moet ik zeggen. Paul Bokker is daar heel van onder de indruk. Het is een van zijn favorieten. Hij zal ongetwijfeld wat meer hebben, maar volgens mij even daarmee te maken. Anders zal ik wel door iemand worden gecorrigeerd. En nu ik het toch over die vergeten plaat op 100 heb. We hebben ook een Facebookpagina. De Goor, dus de Goor staat voor Golden Oldies Radio. De vergeten plaat op 100 Facebookpagina. Ik weet het, het is een hele mond vol. Als je daar naartoe surft en je bent daar aanbeland, zet daar jouw favoriete vergeten plaat neer. Niet de link, maar de clip. En wie weet gaat hij dan meedingen in de editie 2027. En wordt dan ook gelijk lid. Dat is ook wel fijn. Dat vinden wij althans. Een groep die je ook haast nooit meer hoort is Propaganda. He is heaven. Give me words.

eerste wat te horen over dat zij aanwezig is. Grace Jones, Slave to the Rhythm. Uit 1985. En volgens mij zit hier Trevor Horn achter. Hè, want die was in de jaren 80 behoorlijk productief. Niet alleen voor haar, maar ook voor andere artiesten. En ook onder andere voor de groep The Buggles. Tijd voor nieuwe muziek. Want af en toe wil ik je toch kennis laten maken met nieuwe muziek. En ik blijf het proberen. Ditmaal de Amerikaanse zangeres en songwriter Olivia O'Brien. Want die heb je klaarstaan. Zij brak door in 2016 internationaal met de hit I Hate You, I Love You. Een samenwerking met NES. Ja, er staat een G ervoor. Het is NES, ja. Sindsdien heeft zij een trouwe fanbase opgebouwd met eerlijke persoonlijke popsongs waarin thema's als liefde,

emoties en zelfreflectie centraal staan. Olivia combineert pop met invloeden uit indie en alternatieve music. Haar nieuwe single, I Always Say I'm Leaving, laat de toeverzending op. Daarmee staat ze momenteel in de picture en je gaat hem bij mij voor het eerst horen in Rob's Gouden Uurtjes.

uit 2025. Ja. Dat zeg ik lang geleden, een jaartje ongeveer. This is the silence, you the Snow Patrol. Straks in de Gouden Greep heb ik als thema radio. Drie plaatjes die daarmee te maken heeft. Hoe is zo dadelijk. Maar eerst eye to eye. En dus ze vragen zich af of ze normaal zijn. Eye to eye.

0: excuus voor deze kwaliteit. Ik werk uitsluitend met vlekbestanden. En ik zit zo te luisteren naar Eye to Eye. Ik denk, wat hoor ik nou allemaal gekraak? Ik heb hier geen plaatsspeler aanstaan, dus ja, daar kan het niet aan liggen. Dus het ligt aan het bestand zelf. Nou, ik zal de volgende week, zal ik in ieder geval ervoor zorgen dat je een betere uitvoerende toren gaat krijgen. Want dit kan helemaal niet op deze geweldige zender. Excuses ervoor. Ik kijk op de klok. Hoogste tijd, Edwin.
1: Club to Your Arms van Rose Grey is deze maandagavond Rob's Gouden Uurtjes. Super.

0: weer lekker hoor. Voor de tweede achtereenvolgende maal. In de opschouderuurtjes. Rosegwee. Club to your hearts. Ja. Eventjes een rustmomentje in de show. The Carpenters. Rainy Days and Mondays.
1: Talk

Ja, ik kom op Facebookpagina, of Facebook zelf moet ik eigenlijk zeggen, regelmatig wel dingen tegen van de Carpenters. En dan hoorde ik onder andere Rainy Days en Mondays voorbij komen. En denk ik, ach, waarom zou ik me ook niet een keertje in mijn programma draaien? Ik heb ooit een uur lang heb ik Carpenters gedraaid op een ander radiostation. Dus het is gewoon mooie muziek, want dat is van Bob Seger en de Silver Bullet Band ook. Luister dan.

0: eventjes de tijd in de gaten houden. Want ik heb ook nog de gouden greep met drie platen. Die moet ik ook nog eventjes behandelen. En aan jou laten horen dus. Still the same hoorde je uit 1978. In Rob Schouder uurtjes. En de gouden greep. Die bestaat uit drie platen. Net als hij.
1: De gouden greep.
0: Juist, ja. Radio en muziek zijn al jarenlang onafscheidelijk met elkaar verbonden. Artiesten bezingen de magie van de ether, de favoriete DJ of gewoon het plezier van de radio die dag en nacht aanstaat. Voor deze gouden greep zetten we de volumeknop wat hoger met drie grote klassiekers, waarin de radio de hoofdrol speelt. Video Killed the Radio Star van The Buggles, Radio Gaga van Queen en On the Radio van Donna Summer. Veel fluisterplezier met deze drie onvergetelijke radio's in de Gouden Greep.

Weet je, inkorten, want ik heb een plaatje wil ik aan jou laten horen. Excuus daarvoor. Eventjes nog een afkondiging doen. Je hoorde als eerste de Bulkos Video Killed the Radio Stars. Daarna was het de verkorte versie van Queen Radio Gaga. Want dat nummer duurt ruim 5 minuten. En als laatste On the Radio van Donna Summer. Want waarom ga ik nou alles inkorten? Dat heeft te maken, ja, vannacht gaat Nederland spelen om 3 uur. Ik weet niet of jij gaat kijken. En ja, tegen Marokko zal wel een zware kluif worden. Maar wat ik eventjes jou nog mee wil geven is, ja, ik vind het wat ze daar doen in Amerika, die oranje bus, ik vind het geweldig. Ze weten niet, die Amerikanen weten niet wat ze zien. Ze doen zelf, ja, massaal mee, kopen oranje t-shirts. En het is bij elke stad waar ze komen, dat bus, ja, is het één groot feest. Ja, ik vind het beter dan wat Noorwegen doet. Die heeft met roeien te maken, denk je bij mezelf. Ja, wat heeft dat nou met voetbal te maken? Maar het kan allemaal aan mij liggen. Ik ga eruit met André Hazes. We houden van Oranje in de hoop dat ze in de volgende ronde verder komen. Ik hoop

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

dames en heren. De directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio. Oh.

Zo vrienden, een hele goede avond. De kop is eraf. Was bijna te laat, hè? Ah, het is dus ook zo verschrikkelijk warm in de studio, vrienden. Hou op, schrei uit. Afgelopen vrijdag was echt een rampendag. Toen heb ik helemaal niets kunnen doen, hoor. Jongen, jongen, wat een temperatuur hebben. Dat zijn wij niet gewend, joh. Het is voor de mensen die vakantie hebben, is het ideaal. Maar mensen die moeten werken, ja, dat valt een beetje tegen. Bedankt Tony Winter en Rob van Dijk voor de afgelopen uurtjes. Het was weer fantastisch, jongens. Ik heb weer genoten. Zo, ik heb er net even een potje bier bij gepakt. Want er is echt meer voor nu, hè. Ja, we mogen weer, Jack Jaggio, tussen 9 en 10. En ik heb weer wat leuke dingen uitgezocht. Dus we gaan er weer eventjes een gezellig uurtje van bouwen. Ik klink misschien niet zo fit, want de laatste dagen slaap ik wel erg slecht met die warmte. Dus dan moet u maar niet opletten vandaag. Nou, even kijken, heb ik nog meer te melden? Ja, nog veel meer eigenlijk, maar dat komt later in de uitzending wel. We gaan eerst maar eventjes door met muziek, hè? Ja.

Ja, dat was een mooie, hè? Van de Lemon Pipers, vrienden. Hé, hé. Zo, even bijkomen. Zeg, hé, Moses Kriebel. Ja, ja, daar krijg je het warm van. En dat had ik al trouwens. Misschien valt u trouwens iets op. Ik draai allemaal jingles uit het verleden van Golden Oldies Radio. Ik ben die nieuwe jingles allemaal kwijt. Ik heb de pest gezocht vanmorgen, maar ik kon ze niet vinden. Ze stonden op een USB-stickie, maar waar die is gebleven? Dinges mag het weten, ik weet het niet. Dus we hebben maar even wat andere jingles uit de kast gehaald. Zo, vrienden. Ja, ja, mensen die nou vakantie hebben, die hebben het goed hoor, hé. Althans, als ze tegen die warmte kennen. We hebben een weekje gehad, zeg. Heerlijk, ik heb wat buiten lopen baggeren. Ik had het helemaal naar mijn zin. Ja, ja. Ik zit soms tegenwoordig om 6:30 al voor de deur. Lekker hoor, genieten. Ja, ja, het kan nog. Dus dan moet je het ook doen ook, natuurlijk. We gaan door met muziek. Alles geluid, daar word je ook niet vrolijk van. Dit is Bryan Adams. Yeah, yeah.

Hé, vrienden. Zo, daar ben ik weer. Ik zat te lullen in de microfoon, maar ik trok de tweede microfoon open. Die stond uit. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Wat een eikel, zeg. Ach, we geven de schuld aan de warmte. Ten slotte is dat ook zo. Er is geen woord voor gelogen. Trouwens, ik wil even attent maken op een programma wat komende woensdagavond is tussen 7 en 9. En dat is van Dick Bakker. Hij heeft tegenwoordig ook één keer per maand een rock'n'roll uur. Ja, muziek uit het lange hitverleden, vrienden. Dan moeten we naar luisteren. Afgelopen woensdag was de eerste aflevering. Grote klasse was dat, zeg. Dus ik raad u aan zeker een keer te gaan luisteren. En dat is woensdag tussen 7 en 9. Jongen. Ik ga na de uitzending eerst even een uurtje rustig zitten, want ik moet echt eventjes een beetje bijkomen. Het is hier zo verschrikkelijk warm in dat hok, joh. Dat is echt niet te

intussen even wat te pakken. Maar dat ging ook niet helemaal goed. Nou, in ieder geval door met muziek. En dat doen we met de Hearts of Soul. Drie leuke dames uit Harderwijk of Beverwijk. Daar ben ik vanaf zijn. Dit nummer gaat

heerlijke muziek van drie mooie dames, vrienden. The Hearts of Soul waren dit met Fat Jack. God, die plaat heb ik wat gedraaid, zeg. Niet te geloven. Even kijken. Oh, we krijgen weer het St. Douglas Quintet. Met Mendocino. Mooi nummer.

Ja, vrienden. Het volgende ga ik u eens even vertellen. Ik hoorde van Wilco. Onze baas, zou ik maar zeggen. Die vertelde dat er luisteraars waren die wilden weten hoe oud ik was. Nou heb ik een vraag aan die mensen. Klink ik zo oud of zoeken jullie misschien wat? Verkering, je weet het nooit, hè? Er kunnen vrouwen zijn die op een stem vallen. Dus laat het hem even weten, dan hoor ik het vanzelf wel. Maar als jullie het willen weten, nou, daar komt hij hoor. Ik heb de leeftijd bereikt van 74. En dat was 2 weken terug, 15 juni. En als u geluisterd hebt naar Golden Oldies Radio, moet u dat dus gehoord hebben. Nou, ik hoop dat ik de mensen tevreden heb gesteld. Dan weten ze dat ook in ieder geval. En voor de rest hoor ik het wel. Nou, eens even kijken. Wat hebben we nou?

ja, vrienden. Mooie muziek is dit van Simon en Garfunkel. Ik denk was getiteld De Boxer. En u luistert nog steeds, maar dat weet u ongetwijfeld wel, naar Golden Oldies Radio. Ja, ja. Het station met de beste gouden ouwe. En dit is er een van. The Eagles and Baby Come Back.

heerlijk, heerlijk. De muziek van de Eagles. En dit nummer was getiteld Baby Come Back. Door met muziek van Nirvana. Nog steeds welkom bij Jack Jack Joe.

Ja, ja, vrienden. Dat waren de Hepstars. Nou, het is een paar minuten voor de klok van 10. Dus ik ga er weer vandoor. Ik heb het ondanks de hitte toch aardig volgehouden. En het ging technisch ook vrij goed. Ja. Ik kan over de uitzending wel tevreden zijn. Vergeet u niet te luisteren komende woensdag naar Dick Bakker van 7 tot 9. Met de Music Memories. En één keer in de maand dan die Rock'n'Roll Show. Die is de afgelopen woensdag voor het eerst geweest. Ja, grandioos. Daar moet je zeker naar luisteren. Nou, voor de rest wens ik u een prettige week. Ik hoop dat het ook warm is, maar niet zo warm als de afgelopen week. Want dat zie ik dus niet zitten. Even kijken, ik heb nog een leuk nummertje gevonden. Tot slot van Styx. En dan ga ik een biertje nemen, even lekker op de bank hangen. En dan spreek ik u volgende week weer. Luister naar Golden Oldies Radio en geniet van het leven, zullen we maar zeggen. Nou, de groetjes. Hoi hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.
2: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door oververhitte kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan. En het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: I just might pass this way. I just might pass this way again.
1: Prachtige muziek van de Doobie Brothers aan het begin van een nieuwe aflevering van de late avond van het album Toulouse Street en daarvan dus de titeltrack. Wat een prachtig nummer is dat om deze avond mee te beginnen.
2: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
1: Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. U verwacht misschien Norbert Ketting, maar die is een paar dagen met vakantie en hij mocht er nog even van genieten. Als het een beetje mee zit, is hij donderdag weer te beluisteren hier in de late avond. Dus, en deze avond mag ik hem vervangen. En ik hoop dat je het ook een beetje naar je zin hebt vanavond. Want ik heb natuurlijk een iets andere benadering en een andere muziekkeuze. Dus, ik hoop dat je het een beetje uithoudt met me. In de show natuurlijk ook alleen, niet alleen mooie muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. We gaan praten over Karien Hooikaas. We gaan met haar praten over wat ze haar zo al beweegt. Dat doen we ook met Annemarie Moeskops en Sandra van Leeuwen. Zij gaan vertellen over hun bezigheden dagelijks. En we gaan praten met Kobi van der Vlies. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende vrouwen die toch wel iets betekenen en een mooie agenda hebben. En welke agenda's hebben, dat hoor je in de loop van de show. Dus ik zou zeggen, stay tuned.

0: bij leven al een legende, zou je kunnen zeggen. We hebben het over John Legend. Everybody knows, we weten het allemaal. En daarvoor hoorde je George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over onderwijs. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Annabrie Moeskops en Sandra van Leeuwen. Zijn allebei in de studio. Welkom, dames.
2: Dankjewel.
1: Jullie zijn heel erg bezig met taal op scholen. Maar dan niet als het gewone onderwijs, maar daarnaast. Om leraren ook te stimuleren om het op een andere manier aan te pakken. Ooit zo begonnen? Met taal altijd bezig geweest van jongs af aan?
2: Nou, ze zeiden bij mij in de klas altijd, het is een lief meisje. Ze haalt redelijke cijfers, maar ze kan zich 0,0 concentreren. Ze ziet alles.
1: Oké.
2: En dus daarin voel ik wel ook met de kinderen mee die ook wat concentratieproblemen hebben.
1: Dat herken je van jezelf van vroeger?
2: Ik herken dat van mezelf en ik heb het teruggehoord. Ja.
1: En hoe is het met...
3: Met mij? Ja, ik was wel een gemiddelde leerling. Maar ja, wat ik van vroeger weet is dat ik... Ik kom uit Feyenaard, Noord-Brabant.
1: Ja.
3: En wij hadden dus geen bibliotheek, maar wij hadden de Biebbus.
1: Okay,
3: Want anders moesten we naar Roosendaal.
1: Een klein dorpje, maar wel eens in de week die bus.
3: Ja, dan hadden we die bus. En toen ik daar voor het eerst kwam, ik denk dat ik 7 was. Voor mij ging er een wereld open voor wat betreft het lezen. Ik vond het echt fantastisch. Dus dat is wel wat er altijd is geweest. De liefde voor lezen. En wat je kinderen ook meegeeft. Hè, dat er een hele wereld voor ze open gaat. Als je ze de wereld van boeken...
1: Ja, dan is het goed om te lezen, om te leren lezen. Boeken lezen is altijd goed natuurlijk. Hè?
3: Ja.
1: Ja. Hebben jullie lang in het onderwijs gewerkt zelf? Als docent?
3: Ja. Ik heb 8 jaar op een Dalton basisschool gewerkt hier in Schiedam. Dat is in Schiedam-Noord. Mm-hmm. En als leerkracht, bijna alle groepen wel gedaan. Daarna ben ik het speciaal basisonderwijs ingegaan. Dat is de Poldervaart. En daar heb ik 15 jaar gewerkt. Eerst als leerkracht en later als intern begeleider. En daarna wilde ik me nog meer specialiseren en ben ik specialistisch leesbehandelaar geworden.
1: Okay.
3: En van daaruit ben ik in de regio ook mensen gaan trainen en dat vond ik zo leuk. En in de tijd van corona toen waren die achterstanden met lezen zo groot. Dus toen kwamen scholen naar ons toe, die kenden ons al en ik werkte al samen met Annemarie. Ja. Dan kunnen jullie niks doen, want die achterstanden zijn zo groot. Nou, dat...
1: En zo is letterlijk academie ontstaan?
3: Ja, eerst het leeshuis. Ja, en eigenlijk sinds kort letterlijk academie.
1: En dat doen jullie met z'n tweeën, Annemarie?
2: Ja, klopt.
1: Ja. En jullie streng?
2: Nou, ik denk dat we meer met humor ook kunnen oplossen. Maar als het nodig is, we hebben wel bepaalde kaders waar de...
1: Dan wijzen ze op de regels en zo moet het zijn en niet anders.
3: Zeker omdat we ook wel beseffen dat die effectieve leertijd zo belangrijk is. Dus je wil wel doorgaan. Die 45 mm-hmm. minuten, die zijn zo voorbij. Dus je wil dat ze snel wisselen ook. Hè, dat eigenlijk zo kort mogen, dat er geen lektijd is eigenlijk.
1: Ja, maar wel resultaatbereikend.
2: Ja.
1: Letterlijk Academie is ook te vinden op de website.
3: Ja, de website is www.letterlijk-academie.nl.
1: Liggend streepje dan en dan kom je er wel. Nou, als je even googelt, dan kom je er zeker wel, denk
3: zeker.
1: Ik. Dames, bedankt voor al deze informatie. Annemarie Moeskops en Sandra van Leeuwen over het werken op de scholen en de uitbreiding die jullie van plan zijn. Ik wens jullie daar heel veel succes mee met die uitbreiding. En bel de minister een keer, zou ik zeggen.
2: Doen we.
1: Dankjewel voor het gesprek.
4: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: Not made for a cage. Helemaal nep. Maar wel geweldig voor de klank. En allemaal uit de computers.
1: Heb je dat weer?
0: Verder hoorde je Charles Aznavour helemaal niet uit de computer. Nog lekker met een ouderwets orkest. Formidable uit 1963. Over een paar minuten gaan we praten met Colby van De Vlies. Hij is op 15-jarige leeftijd, zo moet ik het zeggen, begonnen met tekenen, maar daar weer mee gestopt. En op latere leeftijd heeft ze de kunsten weer opgepakt. We gaan er zo meteen in gesprek hier bij jouw late avond met Herman de Bruin onder andere. Dus, stay tuned. En intussen hoor jij J.J. Gill, After Midnight.

0: Ik ga praten met Kobi van der Vlies. Die is in de studio. Kobi, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een expositie in de Groene Luiken.
1: Ja.
0: Dus ben je kunstenaar?
1: Nou, echt kunstenaar. Dat zou ik dus niet willen zeggen.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel ontzettend leuk om dingen te doen. Ik ben eigenlijk al heel jong begonnen. Als 4-5-jarige tekende en schilderde
0: ja,
1: ik al.
0: Ja.
1: Maar ja, dat was kort na de oorlog. Ik ben van 46.
0: Mm-hmm.
1: Dus in 51. Ja, dat was een armoedtroef, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar later, ja, als je ouder wordt, als je gaat werken. Ik was 15 toen ik ging werken op de NOA, regenkleding atelier. Dus ik ben echt helemaal Vlaardings.
0: Ja, vroeg begonnen met werken en in Vlaardingen gewerkt dus. Dit bedrijf was in Vlaardingen?
1: Ja, op de haven boven het Koelhuis was dat. Op de Koningin Wilhelminahaven.
0: Oké, nou, de Vlaardingen zullen dat wel weten.
1: Ja, ja, zeer beslist.
0: De mensen die daarnaast zitten misschien niet. Maar,
1: ja.
0: Maar jong begonnen. Maar toen kwam het schilderen, het tekenen, het kunstenaar zijn niet naar voren? Of was dat toch nog een wens? Of ging dat toch nog?
1: Ik had twee ooms die schilderden.
0: Oh, oké.
1: En de zat ene in de oom schilderde abstract.
0: Ja.
1: En de andere naar het leven, laat ik het zo maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En die abstracte oom die vroeg altijd, heb je nog wat geschilderd of getekend? Ja hoor, ik had altijd wel wat. Dus, en dan kreeg ik van hem een beetje, ja, dit kun je zo doen, dat kun je zo doen.
0: Dus een soort toen, les heb je wel gekregen.
1: Nou,
0: niet de officiële schilderles. Maar
1: was ook een jaar of 10.
0: Ja, ja. Maar goed, het is wel meegegaan.
1: Ja, maar later zag ik dus dat hij in zijn schilderijen dingen van mij gebruikt had.
0: Nou,
1: maar goed.
0: Dan voel je je ook wel weer trots, toch?
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, een beetje wel. Ja. Dat mag best, toch?
1: Ja.
0: Ja, dus altijd aan het schilderen tekenen geweest? Of
1: nou,
0: is het wat
1: meer tekenen dan. In het begin meer tekenen.
0: Ja.
1: Ja, tot ik 15 was werken. En dan, ja, toen ging ik vrijwilligerswerk ook gelijk doen. Dus ik werd leidsters in de meisjesclub en noem maar
0: op. Toen kwam het er niet meer van, begrijp ik
1: toen
0: dan?
1: Toen kwam het er niet meer van. Behalve zo af en toe, als je in de club, dan maakte je een paar dingetjes wat ze na konden tekenen. Toen ik 55 was, toen ben ik eigenlijk dus weer begonnen in de Oosterkerk met een groepje in de Oosterkerk in Vlaardingen. Met een groepje. En dan schilderden we dus voor een kerkdienst of zo. Dan werd er extra aandacht aan besteed.
0: Schilderen voor een kerkdienst. Dat klinkt mij wat vreemd in de oren. Maar dat heeft met elkaar te maken dus.
1: Ja, we maakten dan het onderwerp waar de dominee het over had.
0: Aha.
1: Dan werden we waren met een stuk of 8, 9. Dus dan werden er schilderijen over gemaakt. En die werden dan in die dienst gebruikt. En ze werden verkocht voor een goed doel.
0: Is het toen weer een beetje losgekomen om toch weer wat meer kunst te gaan maken?
1: Ja, ik kreeg een paar lichamelijke klachten. En toen ben ik dus gestopt met die groep en ook met een ander groepje. En toen ben ik dus echt voor mezelf gaan schilderen. En dat vond ik gewoon heel leuk.
0: Ja. En wat voor soort schilderijen maak je dan? Ik zag ergens dan figuratieve.
1: Ja, ik doe op mijn eigen manier. Ja, ik zou zeggen, je moet gaan kijken.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar is er iets te zien op de sociale media? Hebt u dat? Of
1: ik zit zelf wel op Facebook en op internet.
0: Dus mensen kunnen wel wat voorbeelden zien.
1: Ja, als men dat wil, dan gewoon J.I. van der Vlies. En dan kom je er altijd wel uit.
0: Het is altijd een beetje bezijdend het werk geweest, denk ik zo.
1: Vroeger wel, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, ik werk al vanaf mijn 52ste niet meer.
0: Oké.
1: Akkefietje met de baas en toen hoefde ik niet meer te werken. Dus,
0: oké. En toen kwam het schilderen weer naar voren.
1: Toen ging het weer beter. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, zo gaat dat.
1: Ja.
0: Maar mooi om dat nog mee te maken zo.
1: Ja,
0: en dat je er heel veel passie in hebt en nog betrokken bent bij alles wat je doet. En ook af en toe nog dingen verkoopt. Want mensen vinden het ook mooi, dus blijkbaar.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Goed, nou, goed te weten van Kobi van der Vlies dat zij nog steeds bezig is met de dingen die ze vroeger ook gedaan heeft. En nog steeds schilderijen maakt die, die mensen willen hebben. Dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

0: een van de mooiste nummers van Elton John, vind ik trouwens hoor.
1: Eerlijk is eerlijk.
0: Je mag er natuurlijk anders over denken, maar ik vind het geweldig. Goodbye Yellow Brick Road. En Simone Kleinsma en Paul de Leeuw samen in Zonder Jou. Zometeen wederom kunsten op de radio met Carine Hooikaas. Ze is afgestudeerd beeldend kunstenaar en maakt natuurlijk mooie spullen. En wat dan wel? Dat hoor je zo meteen naar Kansas. En wat zijn we ook alweer? Oh ja, Dust in the Wind.

0: Ik ga praten met Carine Hooijkaas. Ze is in de studio. Carine, welkom.
1: Dank je.
0: Je bent beeldend kunstenaar. Ben je dat al heel lang?
1: Volgens mij word je geboren als kunstenaar.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, nee, als we het dan officieel zeggen, dan... wat is het? 95? 1995. Oeh.
0: Toen ben je begonnen?
1: Toen ben ik afgestudeerd van de Willem de Koning Academie.
0: Willem de Koning, ja. Een prachtige opleiding natuurlijk. En wat voor kunst maak je?
1: Ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Omdat het idee vraagt soms om een schilderij, soms om een driedimensionaal werk, soms om een stuk grafiek.
0: En dat kan allemaal?
1: En dat kan eigenlijk allemaal. En als ik het zelf niet kan, dan ga ik het leren. Of als de professionals het beter kunnen, dan laat ik het hun doen. Ik ben zo heel erg nieuwsgierig persoon als het gaat om mijn eigen kunst. Ook om jezelf een beetje te blijven uitdagen. Mm-hmm. Want anders dan wordt het gewoon saai. En ik wil nu graag dingen gaan doen met keramiek. Okay. En daar ga ik helemaal niet in. Zo van, ik wil graag dingen van keramiek maken. Maar ik heb nog nooit iets met keramiek gemaakt. Dus ik ga eerst op cursus.
0: Ja, ja.
1: En als ik dan eenmaal het gevoel heb, ik heb het in de vingers. Mm. Dan ga ik eens kijken van, hey, werken de ideeën die ik dan had ook werkelijk in keramiek?
0: Ga je dan ook draaien?
1: Nee, het worden geen draai. Het zijn echt allemaal... ik zal klein vertellen wat het is. Ik ga alle pleinen van de stad Venetië maken. En het is een fascinatie van mij. Het is een van mijn favoriete steden. En ook de kleine campi die daar zijn. De pleintjes die daar zijn. Die hebben een soort geborgenheid. Een soort omarming. En een ontzettende mooie platte gronden zijn het. En die ontdekte ik eigenlijk omdat ik een keertje een plattegrond van bovenaf zag. En toen dacht ik, hey, dit vind ik interessant. Ja. En daar ben ik toen een studie van gaan maken. Heb ik veel grafiek al over gemaakt. En nu zou ik dus graag ook de wanden van die pleinen willen maken. Ja, en dan wordt het dus ruimtelijk.
0: Wordt het ruimtelijk, ja.
1: En ik loop daar dan dus niet in het toeristentijdstip, maar gewoon om 3:00 s'nachts.
0: Ja,
1: want dan
0: want
1: zijn daar geen mensen.
0: Dan word je niet afgeleid.
1: Nee, dan zie je echt hoe mooi het is. Ja.
0: En die heb je al gemaakt in keramiek dus?
1: Nee, de keramiek, daar moet... Nee, ik ga dus op cursus.
0: Ga eerst op cursus?
1: Ja.
0: Nou, het kon zijn dat je alvast wat voorbereiding had gedaan.
1: Nee. Het is echt vers. Want ik heb nu dus eerst een heel project over Pampus afgerond. Mm-hmm. En nu heb ik weer lucht om verder te gaan met de pleinen in Venetië. Dus soms doe je een uitstapje naar een ander onderwerp. Ja. Nu ga ik weer terug naar
0: Want je wilde wel naar Venetië toe. Ja, je bent er al een aantal keer geweest.
1: Oh, ik ben al heel vaak geweest.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dus je kent de pleinen eigenlijk wel.
1: Ik ken veel...
0: En ook de kleine verborgen pleintjes waar toeristen niet komen, denk ik.
1: Exact, ja.
0: Ja. Nou, mooi project om daaraan te gaan werken, denk ik. Maar eerst nog even studeren dus.
1: Ik ga eerst met mijn handen in de klei, ja.
0: Ja. Je bent ook nog docent. Dus dat is...
1: Past dat
0: allemaal in de week?
1: Ja hoor, dat past. Ja, okay. Ik ben een deeltime docent. Dus ik geef les aan volwassenen en aan kinderen. Mm-hmm. En hele specifieke technieken, zeefdrukken en illustratie aan volwassenen. En de kinderen geven kunstlessen. En dan is het wat u net zei, van je geeft dingen door.
0: Yeah.
1: Ik heb kwasten gemaakt van tuinafval.
0: Oh.
1: Want dat had ik ergens een keer gezien. En toen dacht ik, ik moet mijn tuin snoeien. Ja. Nou, dat snoeimateriaal is nu tot kwast verworden. En dan gaan we volgende week gaan we met die zelfgemaakte kwasten gaan we aan de slag. Geen idee wat het gaat worden. misschien wordt het iets. En dan en voor die kinderen is het puur een ervaring.
0: Ja.
1: En daar gaat het om.
0: De verrassing en verandering is een hoog goed voor je.
1: Dat is het zeker.
0: Kijken wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Ja. Als mensen meer over je werk willen weten, kunnen ze ergens terecht op de website of
1: ik
0: op een atelier?
1: Ik heb een website, carinehooijkaas.nl. Zoals bij iedere kunstenaar moet hij natuurlijk wel geüpdate worden. Daar staat het een en ander. Ook voor losse workshops voor mensen die verjaardagen willen vieren. Of
0: ja, daar kun je alles vinden wat nodig is. Carine met een C en Hooijkaas met een Y.
1: Klopt.
0: Om even duidelijk te maken, is dat ook weer duidelijk voor de mensen om alles te doen. Dankjewel voor het gesprek, Carine Hooijkaas. En heel veel succes met al die plannen die je hebt en met de kwasten.
2: Tot middernacht, de late avond.

Eric Clapton hoorde je ervoor met Wonderful Tonight. Ik ga er van tussen. Morgen ben ik er weer. Een nieuwe aflevering van de late avond. Want ook Bert de Wolf is met vakantie. Dus die vervang ik met alle liefde morgenavond. Dus ik ga weer lekker mooie nummers uitzoeken voor morgenavond. En we zien wel welke onderwerpen op onze weg verschijnen morgen. Ik dank je voor je gezelschap vanavond. En ik hoop dat je er morgenavond weer bij bent. En me dan ook weer gewoon lekker gezelschap houdt. En dan zorg ik weer voor die lekkere muziek. Tot het sluit van de show, The Beatles. En good night. Heel toepasselijk. Ik wens je voor zometeen mooie dromen. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. D66 en PRO zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun. Al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun. Al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev

0: de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it velletjes op de markt brengt.
1: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun. Al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat FED-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de FED voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, gold and old.